Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hoe leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch? Sometimes I turn off the world. It still keeps me awake. Omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag de afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van de club werd aangevallen. Hij kreeg een beker bier in zijn gezicht en daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. En dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op TV.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de organisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was het goksyndicaat en was het goksyndicaat flop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen, botsten ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier. Zij is in levensgevaar. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Na het weekend een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

0: Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.
1: This one's called At This Moment.

praat mee over het nieuws in Zegt u het maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499 999. Zegt u het maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt in de ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Ze waren gesprongen en botsten in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarmee vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd vervolgens beëindigd. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking en dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt vanochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam. Anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen kan worden van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarna beëindigd. Slavia stond voor met 3-2. En opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er de afgelopen avond zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarna bekogeld met vuurwerk en bier. Het weer, de dag begint zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen, het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Met 14 graden is het dan een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen op het Canarische eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus. 3 opvarenden zijn eraan overleden. Zo'n 29 opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hanta-virus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. In Jakarta in Indonesië is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een inval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. De verdachten hadden taken zoals in gewone bedrijven. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Maar dan wordt het wel wat frisser met 14 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?
3: Ja,
2: maak er een potje van.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
1: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
2: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Omroep Zeeland.
5: Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Dit is leuk. Live radio en tv via je telefoon of tablet. Download nu de Omroep Zeeland app. Omroep Zeeland komt dichtbij.

0: Nou, de ene zei dat tegen de andere. Nou, het was toch beloofd dat we binnen 3 maanden weer teruggaan.
1: De Molukse gemeenschap in Zeeland heeft een bijzondere geschiedenis. Ze dachten hier maar even te komen wonen. Maar ze konden niet zomaar terug. Bekijk hun verhaal in de serie Koude Grond. Op maandag op tv. Bij Omroep Zeeland. See if you can spot this one.

ook in het weekend de lekkerste muziek en het laatste nieuws. Omroep Zeeland. 87.9 FM. Omroep Zeeland. New truck, big light.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
4: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
3: En voor de aangepaste fiets van Maria.
5: En zo kan ik er weer op uit.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Je hebt deals. En je hebt Doei Deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Toei.
7: Medipoint.
3: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
9: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
10: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de 2 activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De 2 werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Kreta werden ze tegengehouden. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar de 2 laatste kwamen vanochtend vroeg vrij. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kans op regen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
4: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
3: En voor de aangepaste fiets van Maria.
5: En zo kan ik er weer op uit.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
14: Medipoint.
3: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
16: Dynamisch.
15: Maar in de winter wil ik zekerheid.
3: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
17: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
14: Medipoint.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
18: True Lease met Grenke.
19: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
18: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
19: Prachtig. Precies wat we nodig hadden.
7: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
16: Hey!
20: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
16: Hey, Remol!
20: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
21: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
22: Omroep Zeeland.
23: Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Raccoon, Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:45 en 16:45, de Zeeuwse Top 40.

rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen, de kleur van liefde van weleer.

Wat doet oorlog met je? In de televisiereeks De Laatste Getuigen vertellen Zeeuwen wat ze hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
1: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
7: Omroep Zeeland.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
7: Omroep Zeeland.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus, en daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Creta werden ze tegengehouden. De meeste kwamen snel vrij. Twee laatste gebeurde dat vanochtend pas. Volgens Israël had een van de twee banden met een terroristische organisatie en hield de ander zich bezig met illegale activiteiten. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen botsten ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
10: Ja, werkt wel.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Nu, later en altijd.
13: Ga je bijna met pensioen?
14: Ja.
13: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
14: Nee.
13: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
11: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
15: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
14: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
16: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
20: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
21: Het leukste uitje voor het komend Pinksterweekend. Het Sinfonietta String Festival Zeeland. Volg de muziekroute in Veren. Luister in Middelburg naar Schubert's magistrale strijkquintet en geniet in de grote kerk Veren van Persische klanken. Mahler's Adagietto, Wagner's Tristan und Isolde en Vivaldi's geliefde De Vier Jaargetijden. Bestel nu kaarten op grotekerkveren.nl.
22: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
23: Omroep Zeeland.
24: Goedemorgen, zondag in Zeeland met Marcel van den Driest.

More Than This van dat prachtige album Avalon van Roxy Music. Je weet wel, met die mooie hoes in die blauwe tinten. Met die valkenier op de voorkant die uitkijkt over dat betoverende eiland Avalon. Goedemorgen en welkom. Dit is Zondag in Zeeland. Je zit goed hier de komende 3 uur voor fijne muziek op de zondagochtend. Straks hoor je het weer. Jules Gernaert die tekent daarvoor. En je hoort muziek van Fool's Garden, Tears for Fears en Amy Winehouse, om er een paar te noemen. Dit is eerst de nieuwe van Ilse de Lange en die heet Get It Right.

0: Sofia. Sofia van Alvaro Soler. Nou, en als dat een voorbode is van het weer dat we kunnen verwachten vandaag, dan zitten we goed. Goedemorgen, Jules Gernaert. Wat zeg jij daarover?
1: Hallo, een goedemorgen. Het wordt vandaag nog een redelijke dag, maar er zijn toch al wel veranderingen ten opzichte van gisteren. Toen begon het zo mooi met mooie blauwe lucht, maar nu is er al bewolking. Aan zee is vanochtend nog de meeste zon. Er is vooral ook al meer wind, windkracht 3 tot 4, op het water windkracht 5 en buitengaat soms windkracht 6. Daar komt iets bij, we krijgen windkracht 4 tot 6 vanmiddag en we krijgen ook meer bewolking uit België. Het blijft wel droog, pas in de loop van vanavond. En komende nacht is er kans op wat regen, met name in Zeeuws-Vlaanderen. En de temperatuur lijdt er ook wel onder. Gisteren werd het 18 tot 21 graden. Nu is het 10 tot 13 graden. En de maximumtemperatuur voor vanmiddag is maar 15 tot 18 graden. Morgen is het nog wat kouder. De wind komt dan uit het noordwesten. Vannacht is er dus kans op wat regen. En morgen zijn er flinke opklaringen, dat wel. Maar er komen ook enkele buien. En de middagtemperaturen zijn maar 12 tot 14 graden bij windkracht 3 tot 5 en aan zee af en toe windkracht 6. Kort nog even daarna, dinsdag begint met wat zon, later is er kans op wat regen en woensdag en donderdag zijn waarschijnlijk tamelijk buiige dagen.
2: Tot 12 uur, zondag in Zeeland.

0: The Lemon Tree van Fool's Garden. Ja, met recht een...
1: One day fly, wanna be a one day fly, one day fly.
0: Ze kwamen uit Duitsland. Het is geschreven door Peter Freudenthaler en Volker Hinkel. Lemon Tree was dat.

0: Tears for Fears. Het jaar daarvoor hadden ze die monsterhit Shout gescoord. En dit was de opvolger in 1985. Everybody Wants to Rule the World. Je luistert naar Zondag in Zeeland, hier bij Omroep Zeeland. Nick Schilder, die was ineens weg bij Nick en Simon. En hij verraste toen met Engelstalig repertoire. Zijn eerste single die uitkwam na die Nick en Simon periode, dat is deze, Shatterproof.
1: I surrender to the silence, playing on my bedroom floor.

0: Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Het is tijd voor de terugblik in de tijd. Wat gebeurde er zoal op de 10e mei in de voorgaande jaren? En het leuke is, ik heb drie feitjes gevonden. Alle drie met een Zeeuwse link. Wilhelmus van Nassau, dat zingen we op hoogtijdagen en voor de wedstrijden van het Nederlands elftal. Nou, dat lied werd op 10 mei 1932 officieel het Nederlandse volkslied. Daarvoor was het nog Wie Nederlands bloed door de aderen vloeit. Bij de inhuldiging van koningin Wilhelmina in 1898 werd het Wilhelmus al gespeeld. En het won steeds meer aan populariteit. De tekstschrijver van het Wilhelmus is officieel onbekend, maar het wordt vaak toegeschreven aan Philips van Marnix, heer van Sint Aldegonde en van West-Soeburg, waar hij zijn kasteel had. Zo zit er toch weer een Zeeuws tintje aan. 10 mei 2002 was de begrafenis van Pim Fortuyn. Vier dagen eerder was de politicus en leider van de lijst Pim Fortuyn vermoord op het Mediapark in Hilversum door Volkert van der Graaf uit Middelburg. En op 10 mei 2014 won Oostenrijk het Eurovisie Songfestival met Rise Like a Phoenix door die zangeres met een baard, Conchita Wurst. Op de tweede plek eindigde de Common Linnets en daarin speelden Ilse de Lange, Waylon en de uit Hulst afkomstige J.B. Meijers.
1: Tot 12 uur, zondag in Zeeland, met Marcel van den Driest.

was een heerlijke plaats. Thorn van Nathalie Imbruglia. Ze is ook bekend als actrice. Zo was ze te zien in de eerste Johnny English film met Rowan Atkinson. Maar in de jaren daarvoor, in de jaren 90, ook natuurlijk bekend van de Australische soapserie Neighbours. Blijf lekker luisteren naar Zondag in Zeeland. Want hier zit je goed voor de beste muziekmix op de zondagochtend. Ja.

Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
2: 27 mei, Demodag Scootmobielen.
0: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Nu, later en altijd.
6: Ga je bijna met pensioen?
7: Ja.
6: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
7: Nee.
6: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
8: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
9: Ik krijg een vakantiebroertje.
10: Huh?
9: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
10: Cool, wil ik ook.
11: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
12: EuropaKinderhulp.nl.
13: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
14: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
15: Oh yeah.
14: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Omroep Zeeland.
17: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
16: Omroep Zeeland.
18: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Spaanse gezondheidsautoriteiten zijn in de haven van Tenerife aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius gegaan, waar ze opvarenden onderzoeken en testen op het Hantavirus. Later vandaag mogen de opvarenden van boord en worden ze naar de luchthaven gebracht. Een deel zal later vandaag naar Eindhoven vliegen. De Hondius kwam vanmorgen vroeg aan op Tenerife. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het Hantavirus. Geen van de passagiers die er nog aan boord zijn hebben symptomen. Maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoogrisicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. 2 activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden snel vrijgelaten, maar 2 mannen bleven vastzitten die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat een van de 2 banden had met een terroristische organisatie. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep aanvankelijk niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken?
7: Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
19: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
20: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.

0: Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+.
2: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Het leukste uitje voor het komend Pinksterweekend. Het Sinfonietta String Festival Zeeland. Volg de muziekroute in Veren. Luister in Middelburg naar Schubert's magistrale strijkquintet en geniet in de Grote Kerk Veren van Persische klanken. Mahler's Adagietto, Wagner's Tristan und Isolde en Vivaldi's geliefde De Vier Jaargetijden. Bestel nu kaarten op grotekerkveren.nl.
5: Omroep Zeeland. Goedemorgen, zondag in Zeeland. Met Marcel van den Driest.

The Wild Horses van Gino Vannelli. Die heet je van harte welkom op de zondagochtend. Sunday is my day with you. Heerlijk. Die zondagochtend die is fantastisch op gang gekomen. En we gaan die voortzetten met heerlijke muziek op je radio. Straks zangeres Bente met Kan je me zien? Jules Gernaerts die vertelt wat voor weer we krijgen. En dit is Michael Mulberry.

0: Eve van Cher in een heel andere sfeer gebracht door Bente. En wat is er te zien in de lucht vandaag? Dat vraag ik aan weerman Jules Gernaert. Goedemorgen, Jules.
1: Hallo en goedemorgen. Het wordt vandaag nog een redelijke dag, maar er zijn toch al wel veranderingen ten opzichte van gisteren. Toen begon het zo mooi met mooie blauwe lucht, maar nu is er al bewolking. Aan zee is vanochtend nog de meeste zon. Er is vooral ook al meer wind, windkracht 3 tot 4, op het water windkracht 5 en buiten gaat soms windkracht 6. Daar komt iets bij, we krijgen windkracht 4 tot 6 vanmiddag en we krijgen ook meer bewolking uit België. Het blijft wel droog, pas in de loop van vanavond en komende nacht is er kans op wat regen, met name in Zeeuws-Vlaanderen. En de temperatuur lijdt er ook wel onder. Gisteren werd het 18 tot 21 graden. Nu is het 10 tot 13 graden. En de maximumtemperatuur voor vanmiddag is maar 15 tot 18 graden. Morgen is het nog wat kouder. De wind komt dan uit het noordwesten. Vannacht is er dus kans op wat regen. En morgen zijn er flinke opklaringen. Dat wel. Maar er komen ook enkele buien. En de middagtemperaturen zijn maar 12 tot 14 graden. Bij windkracht 3 tot 5. En aan zee af en toe windkracht 6. Kort nog even daarna. Dinsdag begint met wat zon. Later is er kans op wat regen. En woensdag en donderdag zijn waarschijnlijk tamelijk buige dagen.
2: Tot 12 uur.
3: Zondag in Zeeland.

Adele met Rolling in the Deep. Je luistert naar Zondag in Zeeland en we gaan het hebben over Miles Smith. Er komt een album aan van deze Engelsman. Volgende maand verschijnt het. Zij gaat heten My Mess, My Heart and My Life. En deze hitsingle staat daar natuurlijk ook op. Stay if you wanna dance.

0: Every Breath You Take van The Police. De afgelopen week hebben we de stembussen gesloten voor de nieuwe Zeeuwse Top 40. Maar we blijven natuurlijk muziek uit Zeeland draaien.
1: Muziek uit Zeeland.
0: Deze is van Vos. Het staat op zijn EP Buitenslapen. En Vos, dat is natuurlijk de band van René Geelhoed uit Zonnemaire. Thuis en vliegen. Dit is

0: 2, Stuck in a Moment You Can't Get Out Of. Je luistert naar Zondag in Zeeland en we gaan naar de cultuurtips met Rob Bakker. Goedemorgen Rob, wat heb je gevonden in je Zeeuwse cultuuragenda?
1: Goedemorgen Marcel. Rustig wakker worden, op zondagmorgen. Dat mag. Maar ondertussen brult het in Zeeland al van de mooie culturele evenementen. Dus trek zo je jas aan, stap op de fiets of in de auto en maak een kleine reis door de provincie. We beginnen vanmiddag in Seerarendskerke bij een bunderkunst. Daar speelt vanmiddag Under the Surface Quintet. En dit is er zo eentje van, het is geen standaard concert. Dit is muziek die ontstaat waar je bij zit. Improvisatie in de natuur, in de stilte. En dan ineens muziek die je nergens anders hoort. 5 topmuzikanten die zich laten inspireren door het Zeeuwse landschap. De aanvang is om 3 uur. En geloof me, dit is zo'n middag waarbij je even helemaal weg bent. En dan door naar Vlissingen. Naar de prachtige Sint-Jacobskerk. Daar hoor je om 4:30 Tim Kuipers en Maurice Lammers van Buren. Met A Question of Light. Het is klassieke muziek, maar dan met een verhaal. Muziek over licht, hoop en alles wat ons raakt. Mussorgsky, Ravel en een moderne twist. Echt zo'n concert waarbij je stil wordt. En dat mag op een zondag als deze. En dan gaan we 's avonds het water op, naar Zierikzee, naar het dek van het zeilschip De Vrijbuiter. Want daar vaar je vanavond mee met muziek in de zeilen. Met niemand minder dan broeder Dieleman.
2: Moet je wat aan om te drinken?

0: Zeeuwse folkverhalen en een beetje mystiek. En ondertussen de zon die langzaam zakt boven de Oosterschelde. De afvaart is om 6:30. Dit is er eentje voor je bucketlist. En dan nog even een doorkijkje in de week. Speel je zelf muziek? Dan moet je dinsdagavond echt even binnenlopen bij de open repetitie van de Koninklijke Harmonie Ons Genoegen. Gewoon meespelen, sfeer proeven, nieuwe mensen ontmoeten. 8:00 in Vlissingen. En het is gratis. Laagdrempelig, gezellig en misschien wel het begin van iets nieuws voor jou. En woensdagavond in poppodium De Pit is er het stevige werk. Daar staat A Burial at Sea. Alternatieve rock met een randje shoegaze en postrock. Energie, gitaren en een sound die je even optilt en meeneemt. Het is om 8:00 in Terneuzen. En wil je nou in een expositie genieten van de meest Romeinse stad van Zeeland? Ga dan naar Aardenburg. Cultuurforum. Daar loopt de tentoonstelling De Laatste Romeinen. Mooi, rustig en verrassend dichtbij. Een kijkje in het leven van de mensen die daar bijna 1700 jaar geleden leefden. Het is gratis te bezoeken. En voor alle evenementen ga je naar uitenzeeland.nl. Want daar vind je ook de laatste editie van ons digitale tijdschrift. En kun je je even helemaal mee laten nemen in de podcast, waar we goede gesprekken voeren met cultuurmakers in Zeeland. Een hele fijne cultuurzondag toegewenst. En tot de volgende week.
1: Tot 12:00, zondag in Zeeland.

A Thousand Miles van Vanessa Carlton. Ja, ze schreef het thuis bij haar ouders al in 1998. En het groeide uit tot deze hit 4 jaar later. Meer muziek voor de zondagochtend staat klaar, ook na 11 uur. Dus blijf er gezellig bij en houd die radio gezellig op Omroep Zeeland.

0: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
1: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
0: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
1: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
2: Het leukste uitje voor het komend Pinksterweekend. Het Sinfonietta String Festival Zeeland. Volg de muziekroute in Veren. Luister in Middelburg naar Schubert's magistrale strijkquintet en geniet in de Grote Kerk Veren van Persische klanken. Mahler's Adagietto, Wagner's Tristan und Isolde en Vivaldi's geliefde De Vier Jaargetijden. Bestel nu kaarten op grotekerkveren.nl.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
5: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. Drie opvarenden van het schip zijn aan dat virus overleden. Geen van de passagiers die nog aan boord zijn heeft symptomen, maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoge risicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. 2 activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar 2 mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat 1 van de 2 banden had met een terroristische organisatie. In de Indonesische hoofdstad Jakarta is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een aanval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien en een stuk koeler, een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
11: Ik krijg een vakantiebroertje.
12: Huh?
11: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
12: Cool, wil ik ook.
13: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
14: EuropaKinderhulp.nl.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
17: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
18: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
19: Pap, die moeten we hebben!
18: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
20: onlineveilingmeester.nl.
21: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
22: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
23: Onlineveilingmeester.nl.
21: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
24: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
25: Het leukste uitje voor het komend Pinksterweekend. Het Sinfonietta String Festival Zeeland. Volg de muziekroute in Veren. Luister in Middelburg naar Schubert's magistrale strijkquintet en geniet in de Grote Kerk Veren van Persische klanken. Mahler's Adagietto, Wagner's Tristan und Isolde en Vivaldi's geliefde De Vierjaargetijden. Bestel nu kaarten op grotekerkveren.nl.
26: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
27: Omroep Zeeland.
28: Goedemorgen, zondag in Zeeland met Marcel van den Driest.

Jimmy Cliff met Reggae Nights. Ja, en daarmee loopt hij een beetje op de zaken vooruit. Want het is nog steeds zondagochtend. Goedemorgen en fijn dat je erbij bent. Muziek tot 12 uur hier bij Omroep Zeeland met Agda en de Munnik. Sam Fender en Olivia Dean komen eraan. Perry Mulder heeft een filmtip voor je. En dit is Luke Combs. Sleepless in a Hotel Room.

0: Je luistert naar Zondag in Zeeland met zoals elke zondag eventjes een blik in de agenda's van de bioscopen in Zeeland. Nou, Perry Mulder uit Hulst, die weet daar alles van. Goedemorgen Perry, welke tip heb je vandaag voor ons?
1: Goedemorgen, ja, we hebben het vandaag over een film uit de Tweede Wereldoorlog, over de Tweede Wereldoorlog moet ik zeggen. Het is, soms zeggen mensen wel, weer een Tweede Wereldoorlog verhaal, maar toch zijn er iedere keer nog nieuwe verhalen om te vertellen. Zo blijkt, we hebben net natuurlijk 4, 5 mei gehad, uitgebreid aandacht voor geweest, en daarom draait nu dus in de bioscoop de film The Tasters. En die gaat over vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog het eten van Adolf Hitler moesten proeven. En zij moesten dus controleren of het eten niet vergiftigd was. Elke maaltijd kon voor deze vrouwen dus hun laatste maaltijd zijn. Het verhaal is gebaseerd op een verhaal van Margot Wolk. Dat is een Duitse vrouw die zei dat zij een van Hitlers proefsters was. Zij vertelde haar verhaal echt pas in 2012. Voor die tijd wisten we dus helemaal niets van. En toen was deze vrouw al 95 jaar. En kort daarna overleed ze. Maar dat verhaal inspireerde dus een Italiaanse schrijfster. Rosella Postorino heette ze, geloof ik. En zij schreef daar dus een roman over. En in Nederland is die roman bekend als De Proefsters. En dat boek werd zeker in Italië een heel groot succes, maar ging wereldwijd ook. En nu is er dus een film van gemaakt van dat boek door Silvio Soldini. Dat is dan een Italiaanse regisseur. En wilde niet focussen op Hitler of grote oorlogsscènes in deze film, maar juist op de angsten in het dagelijks leven van deze vrouwen die dat dus moesten doen. En daarom voelt de film niet alleen heel persoonlijk, maar vooral heel beklemmend. Alsof je zelf een beetje het gevoel hebt alsof je bij die dames aan tafel zit om dat eten te gaan proeven voor Hitler. Dus een hele bijzondere film, een belangrijk verhaal om te vertellen. Dus ga dat zeker zien in de bioscoop. De film heet The Tasters.
0: Mooi verhaal. Bedankt Perry Mulder.
2: Tot 12 uur, Zondag in Zeeland.

Crowded House. Heerlijke plaat voor de zondagochtend. Weather with you. En dat hoor je natuurlijk hier bij Omroep Zeeland. Alex Warren heeft een liedje gemaakt vorig jaar over een wat minder leuk onderwerp. Een verraden vriendschap. En hij gebruikte daarvoor de metafoor van het ontvluchten van een brandend huis. En daarom heet het Burning Down.

Zondag in Zeeland, daar luister je naar. Het is altijd fijn om te horen als het goed met iemand gaat. En dat is het geval met de zangeres van Rondé, Rekkie Borgholt. Ze heeft er een liedje over gemaakt. Het gaat zelfs beter dan ooit met haar. Never Been Better.

0: Lionel Richie, Just For You.
1: Dat is misschien gek, maar ik dacht ineens, wat zou hij op dit moment aan het doen zijn? Nou, volgens mij ligt hij gewoon te slapen in zijn huis in Beverly Hills, California. Want ja, daar is het 2:30 s'nachts. Geniet nog even mee van de muziek hier bij Omroep Zeeland. Cameron Whitcomb is dit, Medusa. MUZIEK

Het is een vaste combinatie, hè? Bernie Taupin voor de tekst en Elton John voor de muziek. Dit Sacrifice, dat is toch wel het hoogtepunt van de LP Sleeping with the Past. Van de overige tracks werd alleen Club at the End of the Street nog een bescheiden hitje. Tot zover bijna zondag in Zeeland. Leuk dat je luisterde en doe dat volgende week ook. Want dan ben ik er weer tussen 9 en 12 hier bij Omroep Zeeland. Je hoeft de radio niet uit te zetten, want zometeen hoor je de hoofdpunten uit het Zeeuwse nieuws. En nog veel meer muziek in de muziekmiddag. Hoe dan ook, nog een fijne zondag.

0: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Ongediertebestrijding begint bij preventie. Thraas Ongediertebestrijding heeft al meer dan 25 jaar ervaring. Ze komen met een duidelijk plan van aanpak hoe je ongedierte een stap voor kunt zijn. Ga nu naar thraas.nl en voorkom het ongemak van ongedierte.
2: 27 mei, demodag scootmobielen.
0: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
3: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op Zuid-Beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
6: Voor het maaien van je gras.
5: Voor het reinigen van je terras.
6: Voor het snoeien van je haag.
5: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
7: Stihl, sterk werk.
8: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
9: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
5: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
7: Stihl, sterk werk.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
11: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
12: Nu, later en altijd.
13: Ga je bijna met pensioen?
14: Ja.
13: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
14: Nee.
13: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
11: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
15: Omroep Zeeland.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
15: Omroep Zeeland.
17: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. Drie opvarenden van het schip zijn aan de dodelijke Andes-variant van het virus overleden. Van de passagiers die nog aan boord zijn, heeft niemand symptomen, maar het virus heeft een incubatietijd van een paar weken. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het Hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. In Zutphen is bij een huiszoeking bij een man van 23 een hoeveelheid drugs en €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat de man op straat zich verdacht gedroeg en iets gaf aan een 19-jarige man. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de man van 19 een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. De man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij beide mannen is daarna een huiszoeking gedaan waarbij het geld, de drugs en wapens werden gevonden. Bij de man van 19 thuis werd niks gevonden. Wielrenner Adam Yates gaat vandaag niet van start in de Giro d'Italia. De kopman van Emirates kwam gisteren hard ten val en heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Bij de grote valpartij gisteren in Bulgarije ging een grote groep renners tegen de grond. Twee andere renners van Emirates stapten toen meteen al af. Het weer droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 13 graden in het noorden en 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Wij zijn Medipoint.
18: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
19: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
18: En voor de sta-opstoel van Toon.
20: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
18: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
21: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
18: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
22: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
23: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
24: Oh yeah.
23: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
25: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
26: Dynamisch.
25: Maar in de winter wil ik zekerheid.
18: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
27: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
28: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
29: De zilte wind in je haren, in groene polders om je heen. Ontdek Waterzanden, een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf met zicht op de Westerschelde. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden, kom thuis aan het water.
30: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
31: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
32: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
33: Het leukste uitje voor het komend Pinksterweekend. Het Sinfonietta String Festival Zeeland. Volg de muziekroute in Veren. Luister in Middelburg naar Schubert's magistrale strijkquintet. En geniet in de Grote Kerk Veren van Perzische klanken. Mahler's Adagietto, Wagner's Tristan und Isolde en Vivaldi's geliefde De Vierjaargetijden. Bestel nu kaarten op grotekerkveren.nl.
34: Omroep Zeeland.
16: Goedemiddag, Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Stefan Dane.
15: Omroep Zeeland.
35: Hoempapa in Hulst. Allerlei dwelbands treden op in de stad. Goedemiddag, dit is Zeeland nu met verder. Nieuw-Goes gepasseerd, maar de lijsttrekker probeert het van de zonnige kant te bekijken. En een overzicht van het laatste Zeeuwse nieuws. Op de meeste plekken is het nog zonnig, maar er komt steeds meer bewolking. En het gaat ook harder waaien, tot windkracht 6. En die wind die waait uit het noordoosten. Het wordt 15 tot 18 graden. En daarna, na vandaag, wordt het wisselvallig. En Jasper van Tricht is hier straks ook om je bij te praten over het sportnieuws. Eerst ander Zeeuws nieuws. Het meisje van 17 dat vrijdagmiddag vermist raakte, is weer terecht. Het meisje deed vrijdagmiddag in Domburg een boodschap en werd daarna niet meer gezien. De politie meldt vandaag dat het meisje in goede gezondheid in Vlissingen is aangetroffen. Het cruiseschip De Hondius wordt eind volgende week gedesinfecteerd in Rotterdam. Het schip kwam een week geleden in het nieuws omdat er aan boord een aantal mensen waren overleden aan het Hantavirus. Vandaag mogen de meeste passagiers van boord op het eiland Tenerife. Het hoofdkantoor van het bedrijf staat in Vlissingen, maar het schip zal daar dus niet aanmeren bij terugkomst in Nederland. En het is weer Hulsterdweldag. De hele binnenstad is gevuld met dwelbands. En die spelen dan op allerlei plekken op straat. Verslaggever Nanshu Hiddes, die volgt dat vandaag. Nanshu, is het al een beetje druk daar in Hulst?
0: Nou, het valt eigenlijk nog wel mee hoe druk het nu is momenteel in Hulst. De terrassen zitten nog niet helemaal vol, maar het hele gebeuren begint ook straks om 12:15. Dan gaat de wethouder de dweldag openen met een openingswoord. Alles staat al wel klaar. Springkussens op de grote markt, een groot podium op de grote markt. En de dweilbands, die zijn inmiddels ook al wel gearriveerd. Er komen er een aantal nog aanlopen. Maar Blaas Maraak, die is compleet. Zijn jullie er helemaal klaar voor?
1: Wij zijn er zeker klaar voor. We mogen straks om 14:00 op de bierkaai lekker gaan starten met onze 4 setjes die we vandaag gaan spelen. We hebben er wel zin in. Het is lekker weer. Het zonnetje schijnt. Er zal vast weer heel veel publiek komen. Dus ja, we hebben er zin in. Ja,
0: zeker. Waar komen jullie vandaan?
1: We komen uit Steenbergen. En we grapten onderweg hier naartoe nog eventjes dat we met Steenbergen bijna de Hulster Dweldag aan het overnemen zijn. Want we zijn met 4 dweilbeentjes uit Steenbergen vandaag. Even de Neffen, de Primurken zijn er ook. Onder andere zijn ook goede vrienden van ons. Dus dat is ook altijd heel erg leuk om hier met z'n allen naartoe te gaan. Ja, het is echt een leuke dag sowieso weer.
0: Nu begrijp ik dat jullie meedoen in de wedstrijdklasse. Betekent dat dan ook dat die dweilband waar jullie goed bevriend mee zijn nu ineens de concurrent is?
1: Nou, wij kennen onze plek wel een beetje. We zijn nog een jong bandje. We zijn een bandje met mensen van 14 tot 24 jaar oud. Dus we timmeren hard aan de weg. We werken wel elke week aan een mooie set. Maar we weten ook dat de andere bandjes net wat meer ervaring hebben. En waarschijnlijk wel nog iets beter kunnen gaan knallen dan ons. Maar ja, een beetje gezonde concurrentie zit er natuurlijk altijd wel in, zeker.
0: Maar het zou toch wel leuk zijn als jullie hem deze keer pakken.
1: Nou, ja, zeker. Maar ik denk dat wij voor een voorzichtig podiumplekje gaan, dan zouden we al een heel groot feestje hebben vanavond, denk ik.
0: Maar wat je zei is wel opvallend. Jullie zijn een jonge band met jonge leden erin. De meeste dweilbands bestaan toch wel uit wat oudere muzikanten.
1: Ja, klopt. Maar het is ook geen toeval dat we in Steenbergen zoveel dweilbandjes hebben. Er zit een hele grote muziekvereniging achter met ook heel veel jeugdorkesten. Dus de aanwas in Steenbergen is best wel groot met muzikanten. Dus vandaar ontstaat er ook eens in de zoveel tijd een nieuw jong bandje. En zijn wij dus niet een bandje met alleen maar oude mannen van 50, maar ook gewoon wat jonge dames erbij, jonge gasten. Dus ja, dat is inderdaad misschien een beetje anders dan andere bandjes, maar wel hartstikke leuk.
0: Hoe zit het verder met de zenuwen?
1: Nou, altijd een beetje gezonde zenuwen. Dat eerste setje, daar speel je altijd alles een beetje van je af. En dan begint de interactie met het publiek een beetje te komen. Nou, dan gaat het vanzelf ook wel weer weg. Maar de zenuwen zijn er zeker wel een beetje, ja.
0: Maar gelukkig zit het weer in ieder geval mee. Het is lekker zonnig.
1: Ja, het is heerlijk. Het is echt. We hebben volgens mij vorig jaar ook al een beetje last gehad van een flinke plensbui. En ja, dan is het toch altijd iets minder gezellig. En ik zie daar, we kijken nu uit op een terrasje wat mensen die hoe dan ook in het zonnetje zitten. Dus die kunnen lekker gaan meefeesten straks met ons setje. Ja.
0: Ja, nou helemaal goed. Het feest barst hier dus zometeen los, Stefan. Er zijn 9 verschillende locaties waar de bands kunnen optreden. Daar staan dus verschillende podia opgesteld. En om de bandjes dus op tijd op de locatie te krijgen, rijdt er een speciale cabriobus rond. Zodat ze op tijd op hun plek staan en de set dus gewoon op tijd kunnen starten volgens het programma.
35: Nou, kijk eens aan. Het klinkt serieus allemaal, maar toch ook wel gezellig. En jij volgt dat dus allemaal voor ons. Dankjewel, Nanshu. En straks om 17:00 hoor je hier op de radio meer over die dweldag. Justitie eist celstraffen tegen 3 jonge mannen uit Zeeland voor explosies bij woningen in Baarn en Kortenhoef. Dat meldt de Gooi en Eemlander. Niemand raakte gewond, maar de huizen liepen wel schade op. De mannen zeggen dat ze handelden in opdracht van iemand die zich Joost Klein noemt. 2 verdachten hoorden 2 jaar cel eisen. De andere verdachte zou naar de woningen zijn gereden. En tegen die bestuurder is 5 maanden cel geëist. De uitspraak is op 3 juni. Documentairemaker Tjen van Binsbergen uit Sluis heeft deze week de journalistieke prijs De Tegel gewonnen met haar docuserie De Afhaal Chinees Thuisbezorgd. Een serie over het adoptiesysteem en de effecten die adoptie heeft. In de serie reist van Binsbergen af naar China in de hoop haar Chinese familieleden te ontmoeten. En ze onderzoekt hoe adoptie levenslang doorwerkt. En op de motocrossbaan bij Rilland is gistermiddag een vrouw van 19 ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis vervoerd. Vanwege de aard van het letsel werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Het slachtoffer is uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Op de motocrossbaan gaat het vaker mis. In 2024 overleed een crosser op de baan nadat hij ten val was gekomen. De partij Nieuw Goes heeft het geprobeerd, maar het is niet gelukt. Een paar jaar geleden stapte de partij uit het college van burgemeester en wethouders, tot frustratie van andere partijen. Met nieuw elan en een nieuwe wethouderskandidaat deden ze dit jaar weer mee met de gemeenteraadsverkiezingen en ze werden de grootste in Goes. En toch zitten ze niet in het nieuwe college omdat andere partijen Nieuw Goes nog niet vertrouwen. Lijsttrekker Martijn Vermeulen van Nieuw Goes probeert het van de zonnige kant te bekijken.
2: Ja, ik zit er niet onverslagen bij. Wij hebben namelijk wel de verkiezingen gewonnen. Ik bedoel, wij hebben 5 zetels en we zijn de grootste. Alleen ja, we mogen eigenlijk geen deelnemen aan een nieuwe coalitie in de gemeente.
3: Bent u niet spinnijdig?
2: Nee, dat zit echt niet in mijn aard om boos te zijn. Ik ben al sinds 2017 actief in de politiek. Ja, en wij zijn van niets, hè, 3 jonge gasten die vrienden zijn en een partij oprichten, zijn we eerst met 3 zetels in de raad gekomen. Daarna 4 zetels. Nu zijn we uitgegroeid tot de grootste partij. Als ik het zo op een grote tijdlijn zie, dan denk ik van wat mooi wat we bereikt hebben en wat we nog gaan bereiken. Want ik denk dat dit alleen nog maar het begin is.
3: Nou heeft uw partij 4 jaar geleden, hè, toen destijds een coalitie werd gevormd, ook, hè, mocht meedoen aan de coalitie. Maar u bent er toen eigenlijk als partij al vrij snel weer uitgestapt. U was zelf als wethouder, ja, vond u dat u toch nog een beetje onervaren was. Hè? Andere mensen vonden dat ook. Zit het hem daarin van een partij die halverwege uit de coalitie stapt, die moeten we niet?
2: Het wordt wel gezegd van, goh, wat toen gebeurd is, dat zijn we niet vergeten.
3: Dat nemen ze u echt kwalijk, wat er toen gebeurd is?
2: Het wordt niet echt kwalijk meer genomen, want we kijken wel met z'n allen nu vooruit. Wij zijn afgelopen 3 jaar zijn we bezig geweest om een veel sterkere fractie te bouwen. We kijken ook naar de kwaliteit van de mensen die bij ons in de fractie zitten. We gaan naar cursussen toe om meer kennis bij te spijkeren over van, goh, hoe kan je als politicus nu beter door al die banen heen gaan. Daarnaast hebben wij ook gewoon veel met de andere partijen aan tafel gezeten. Hè? De kopjes koffie drinken, zoals dat genoemd wordt, dat is ook heel belangrijk. Om toch de verbinding weer op te zoeken.
3: Maar dan wordt tot nu toch nog steeds gezegd geen vertrouwen in Nieuw Goes.
2: Ja.
3: Kunt u zich dat voorstellen? Of is het een beetje een smoes van partijen die toch liever met elkaar samenwerken en dan, ja, de nieuwigheid en de onervarenheid van Nieuw Goes als een soort excuus gebruiken en het dan geen vertrouwen noemen?
2: Ja, ik vind het jammer. Ik vind het echt jammer. Want zoals ik net vertelde, wij hebben afgelopen jaren echt gewerkt aan onze fractie om sterk te zijn. We communiceren veel met de andere partijen. Dus ik dacht wel echt van, nou, nu gaan we er ook echt voor en nu gaan we ermee bouwen. Maar boos ben ik niet, maar wel teleurgesteld.
3: Nog meer kopjes koffie drinken de komende jaren in de hoop dat ze u dan over 4 jaar wel pruimen?
2: Zeker, maar dat moet dan natuurlijk wel oprecht zijn. En anders dan kunnen ze gewoon keiharde oppositie gaan verwachten. Zo simpel is het. Wij wijken bijvoorbeeld best wel af vergeleken met de andere partijen over opvang van vluchtelingen. Wij vinden dat we ons gewoon aan de spreidingswet moeten houden. Vinden we belangrijk. En we kijken ook wel echt kritisch. Want we willen betere kwaliteit van opvang. En niet een massa-opvang met heel veel mensen op 1 plek bij elkaar. Ik bedoel, de spreidingswet is er niet voor niets gekomen. Het is niet aan ons om een mening te hebben over die spreidingswet. Maar we zijn wel verplicht om hem uit te voeren. Alleen wat je nu ziet is dat er veel meer mensen worden opgevangen in onze gemeente dan dat eigenlijk moet.
35: Lijsttrekker Martijn Vermeulen van de partij Nieuw Goes was dat tegen verslaggever Ariane Lafort. Straks het sportnieuws. Eerst het weer. Vanochtend zonnig met hier en daar wat bewolking. Ja, de wind waait uit het noordoosten. Windkracht 3 tot 5, soms windkracht 6. Vanmiddag dan gaat het wat harder waaien. Er komt ook meer bewolking. Maar het blijft wel droog en het wordt 15 tot 18 graden. En komende nacht is er kans op wat regen. Morgen van alles wat, zon, wolken, maar ook weer kans op regen en minder warm, 12 tot 14 graden. En ook de dagen daarna wisselvallig.
4: Het slimste nieuws en de lekkerste muziek hoor je bij.
35: Gaan we door met Jasper voor de Zeeuwse Sport. Hi Jasper.
5: Goedemiddag Stefan. Kloetingen staat met 1 been in de tweede divisie na de overwinning gisteravond in Limburg op Groene Ster. Kloetingen won na een 1-0 achterstand met 1-2 dankzij doelpunten van Ruben de Jager en Gianni van de Pitten. De Beverlandse club had gisteren bij een gunstig resultaat van concurrent Rijnvogels al kampioen kunnen worden. Dat gebeurde niet, maar Kloetingen-aanvaller Gianni Tibos vond dat niet erg.
6: Nou, je wil gewoon in eigen huis kampioen worden, toch? Tenminste, ik wel. Tuurlijk, het was lekker geweest als je nu kampioen was geworden. Maar doe mij maar gewoon lekker op het Westerlooppark met de supporters erachter. Dat is helemaal top.
5: Ja, en die andere Zeeuwse club in de derde divisie komt vanmiddag in actie. En dan hebben we het natuurlijk over Goes. Op eigen veld is SV Meersen de tegenstander. En je hoort verslaggever Roeland van Vliet met een vooruitblik.
7: Als Goes vandaag wint, is het voor 99% zeker dat het zich handhaaft in de derde divisie. En dat is dan een opluchting na een vrij moeizaam seizoen. Het moet gebeuren tegen Meersen, dat laatste staat en juist al voor 99% zeker is van degradatie. Uit bij Meersen werd het eerder dit seizoen 0-1 door een doelpunt van Jardel Constantia. En vanzelfsprekend hoopt trainer Giovanni Sierveld dat het dit keer wat minder spannend wordt. De 4-0 overwinning van twee weken geleden bij UD19 smaakt wat dat betreft naar meer. Bij Goes, dat om 2:30 aftrapt, ontbreekt Sjoerd Vuls vanwege een lichte blessure. Aanvoerder Jeremy de Nooijen, die net zijn contract heeft verlengd, is weer terug. Hij heeft 1 wedstrijd schorsing uitgezeten.
5: Gaan wij verder met biljarten, want voor de driebanders van Dallinga uit Sluiskeel staat vandaag de eerste wedstrijd in de play-offs om de landstitel op het programma. Dallinga werd in de reguliere competitie vierde en neemt het in Oosterhout vanmiddag op tegen nummer 3, team Eekhoorn. Wint Dallinga, dan wacht een wedstrijd tegen nummer 2 Aartsbouw. En wordt ook die wedstrijd gewonnen, dan volgt nog een drieluik tegen de nummer 1, Q's & Darts uit Tilburg. Ja, dat was het voor nu. Meer sportnieuws lees je op onze website omroepzeelandsport.nl. En daar volg je straks vanaf 2:30 ook de wedstrijd van Goes tegen SV Meersen in ons liveblog.
35: Dankjewel Jasper en tot zover ook deze Zeeland Nu. Een fijne zondag en hou de radio vooral aan. Ik blijf hier nog even zitten voor de muziekmiddag. En om 5:00 ben ik dan weer bij je terug met het laatste nieuws.
8: Goedemiddag.

Aan Maroon 5 de eer om deze editie van de Muziekmiddag te openen. Goedemiddag en leuk dat je erbij bent. En ik heb goed nieuws. Op zondag is het altijd een extra lange editie van die Muziekmiddag. Dus lekker veel muziek. Chappell Roan heeft er ook zin in. Dit is The Giver.

Tjoep Tjoep Song van Cher in de Muziekmiddag. Goedemiddag. De volgende plaat staat alweer voor je klaar en dat is Cloud. En de eerste keer toen ik dit lied hoorde, App en Vloed, toen dacht ik heel even dat het bluff was. Luister maar eens goed, misschien heb jij dat ook. Ik ben benieuwd. Cloud dus, met App en Vloed.

Blijf mooi, Tim Dawn met To Love Somebody. Je luistert naar Omroep Zeeland, de muziekmiddag. Fijn dat je erbij bent. Straks heb ik Bruno Mars voor je. Maar eerst is hier Madonna met Frozen.

heeft het helemaal voor elkaar. Hij is weer helemaal terug. Bruno Mars was dit met I Just Might. Gaat ook weer op tournee. Ik weet dat hij ook in Amsterdam komt, in de Johan Cruijff Arena. Een collega wilde daar ook heel graag heen. Ik probeerde ook kaarten te scoren, maar die wachtrij was zo immens. Het is niet gelukt. En ja, die concerten waren ook binnen mum van tijd uitverkocht. Fijn dat je luistert naar de Muziekmiddag. Tot 6 uur ben ik bij jou.

0: Ongediertebestrijding begint bij preventie. Vraas Ongediertebestrijding heeft al meer dan 25 jaar ervaring. Ze komen met een duidelijk plan van aanpak hoe je ongedierte een stap voor kunt zijn. Ga nu naar traas.nl en voorkom het ongemak van ongedierte.
1: Bij de tuinmachineshop.nl vind je alles voor jouw tuin. Maai met Stiga, snoei met Stiel, geel met Bersted of Ovier. Of je nu maait, snoeit of gezellig buiten kookt, wij hebben het in huis. De tuinmachineshop.nl.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Alles voor jouw tuin. Gewoon in onze shop. Detuinmachineshop.nl.
2: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Nu bij Dirk, Konimex Kroephoek, 99 cent. Volgens mij is dat minder dan een euro.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie BO.
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks BO.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie olifant.
10: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker, met Bouwgarant.
9: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
12: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Op het Spaanse eiland Tenerife heeft een eerste groep passagiers het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Op dat schip is een uitbraak van het Hanta-virus. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald nadat ze zijn onderzocht en getest op het virus. Een deel zal naar Eindhoven vliegen. De passagiers hebben nu geen symptomen, maar het Hanta-virus heeft een lange incubatietijd. De mensen moeten daarom 6 weken in thuisquarantaine. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur 's avonds, maar een deel van de ongeveer 200 aanwezigen weigerde daarna te vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op rellen. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 agenten raakten gewond. De aanslag is opgeheist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten een aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. In België is een jongen van 7 overleden bij een ongeluk met een springkasteel. Een windvlaag zou het springkussen de lucht in hebben geblazen, waardoor de jongen zwaar ten val kwam. Hij overleed in het ziekenhuis. De jongen was bij een voetbaltoernooi in de plaats Hamme in Oost-Vlaanderen om zijn broer aan te moedigen. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie doet onderzoek naar het ongeluk. Het weer droog en zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
14: Oh, wat betekent dat voor mij?
13: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
14: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
13: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
14: En moet ik verder nog ergens op letten?
13: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
15: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
16: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
17: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
18: Dynamisch.
17: Maar in de winter wil ik zekerheid.
19: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
20: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
16: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
21: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
22: Ik krijg een vakantiebroertje.
23: Huh?
22: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
23: Cool, wil ik ook.
24: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
25: EuropaKinderhulp.nl.
26: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
27: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
26: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
28: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
29: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
30: Omroep Zeeland.
31: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziek.

Terrence Trent D'Arby met Sign Your Name. En deze artiest was afgelopen vrijdag jarig, Enrique Iglesias. Je hoort hem nu in de muziekmiddag met Duele el Corazón.

blijft prachtig. Genesis met Hold On My Heart. Blijf luisteren naar Omroep Zeeland, want straks hoor je deze plaat. Dat klinkt misschien wel herkenbaar, hè? Maar ik ben benieuwd of je weet wat de titel is. Wie de artiest, komt hij nog een keer? En ik geef je ook nog even bedenktijd. We luisteren eerst naar Morgan Wallen met Love Somebody.

Venus van Shocking Blue uit 1969. Maar wat blijft dit een tijdloze plaat. Fijn om die te horen in de Muziekmiddag. Schakel je net in? Nou, dat doe je dan op het juiste moment. Want we zitten midden in ons muziekspel. Ik liet net een fragment horen. Van 1 seconde zomaar. En de vraag is om welk lied dat gaat. Komt die nog eens? Ik ben dus benieuwd of jij weet welk lied dat is. De titel en de artiest. Nog 1 keer. En straks krijg je de oplossing van mij. Eerst is hier Taylor Swift met Opalite.

Dit blijft prachtig, hè? Fragile van Sting in de muziekmiddag. En in die muziekmiddag spelen we dat muziekspel. Ik liet dat fragment horen. Komt hij nog één keer? En de vraag is natuurlijk welk lied dat is. Nou, ik laat je niet langer in spanning, want hier is hij helemaal. Lily Allen met...

0: Polen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.
1: Que lo que estamos rulando y empezó el verano. Fuego.

Take Your Time van Sam Hunt. Hey, wat leuk dat je luistert. En van Sam Hunt gaan we maar meteen door naar ABBA. Want weet je, als je ABBA hebt gehoord, dan kun je er weer tegenaan, toch? Dit is Money, Money, Money.

Een ode aan zijn eigen vrouw van Ed Sheeran in Camera. Goedemiddag, tot 6 uur hoor je de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Straks ga ik eens even kijken, die verjaardagskalender pak ik erbij. En dan hoor je straks wie er allemaal jarig zijn

0: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
1: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
7: Oh yeah.
6: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
9: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. Bij de marathon in Leiden is een hardloper overleden. De vrouw werd tijdens het lopen onwel. Ze is nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten, meldt Omroep West. De 10-kilometer wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. In Zutphen is bij een huiszoeking 340.000 euro aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat een man van 23 zich verdacht gedroeg op straat en iets aan iemand anders gaf. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de ene man een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. En de man van 23 had 2 telefoons en contant geld bij zich. Bij hem thuis lagen de grote hoeveelheid contant geld, net als drugs en wapens. In België is een jongen van 7 omgekomen bij een ongeluk met een springkussen. De jongen kwam zwaar ten val toen een windvlaag met kussen in de lucht blies. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. In het weer, het is droog en zonnig. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook weer kans op buien. En een stuk kouder, maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
13: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
14: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
13: Ja, werkt wel.
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
16: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
17: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
16: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
17: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
18: Nu, later en altijd.
19: Ga je bijna met pensioen?
20: Ja.
19: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
20: Nee.
19: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
21: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
23: Droom je van een nieuw leven aan het water? Ontdek Waterzanden. Een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf. Met uitzicht over water en polders. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden. Wonen was nog nooit zo mooi.
24: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
25: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
24: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
26: Omroep Zeeland.
27: Goedemiddag. De lekkerste

Lekker zeg, Roy Orbison in de muziekmiddag met You Got It. We gaan eens even kijken wie er allemaal jarig is vandaag. Nou, om te beginnen, de zanger...

Ja, Frans-Duits dus. Hij viert vandaag zijn 47e verjaardag. De zanger uit Tiel bouwde een stevige carrière op in het Nederlandstalige repertoire. En hij is daarnaast onderdeel van de formatie Echte Vrienden. Ook jarig Dennis Bergkamp, de oud-voetballer, wordt vandaag 57 jaar. Hij maakte naam bij Ajax en Arsenal, speelde 79 interlands voor Oranje. En wordt nog altijd geroemd om zijn techniek, inzicht en legendarische doelpunten. En een daarvan is natuurlijk die goal tegen Argentinië op het WK in 1998. Ik zie hem zo weer voor me. De Duitse voormalige Formule 1-coureur Nick Heidfeld blaast vandaag 49 kaarsjes uit. Hij reed jarenlang in de koningsklasse van de autosport. En stond toch al bekend als een constante, betrouwbare coureur. En Mo, geboren als Mo Hewitt, is vandaag 26 jaar. De singer-songwriter brak door met haar persoonlijke Nederlandstalige popliedjes en groeide in korte tijd uit tot een van de opvallendste jonge stemmen van eigen bodem. En dan is het ook de verjaardag van Paul David Hewson. Ja, die naam zeg je misschien niet meteen iets, maar dat is Bono, de zanger van U2. En hij wordt 66 jaar en we gaan er meteen maar naar luisteren. Dit is U2 met One. Is it

Olivia Dean met Man I Need. Stiekem ben ik wel fan van Olivia Dean. Stiekem, hè? Niet doorvertellen. We gaan eens even kijken wat er vandaag, maar dan zoveel jaar geleden gebeurde. We beginnen in 1963. De Rolling Stones duiken de studio in voor hun allereerste single. Ze kiezen niet meteen voor eigen werk, maar voor een cover van Chuck Berry's Come On.

Het nummer haalde de Britse top 40. En ja, het vormt het begin van een carrière die zou uitgroeien tot een van de langslopende en invloedrijkste in de rockgeschiedenis. Opvallend detail wel, ondanks het succes speelde de band het nummer later nauwelijks nog live. In 1986 bereiken de Pet Shop Boys de absolute top in de Verenigde Staten met West End Girls. Het nummer wordt een wereldwijde hit en groeit uit tot hun grootste succes. De combinatie van synthpop, rapachtige zang en een sociaal getinte tekst over klassenverschillen in Londen maakt het nummer vernieuwend voor die tijd. Het levert hen later ook prestigieuze prijzen op, waaronder een Brit Award. En ook in 1986 schrijft de Oostenrijkse zanger Falco geschiedenis. Met Rock Me Amadeus wordt hij de eerste Duitsstalige artiest die zowel in de Verenigde Staten als in het Verenigd Koninkrijk op nummer 1 staat. Het nummer, geïnspireerd op het leven van Mozart, breekt internationaal door en maakt Falco in één klap wereldberoemd. En een sprong naar recentere tijden. Op 10 mei 2023 start Beyoncé haar grootschalige Renaissance World Tour in Zweden. De tour groeit uit tot een van de grootste van dat jaar, met een opbrengst van, hou je vast, meer dan $570 miljoen... en miljoenen bezoekers wereldwijd. Het bevestigt nog maar eens haar status als een van de meest invloedrijke en succesvolle artiesten van deze tijd.

Breakfast in Bed van UB40 samen met Chrissy Hynde. Uit 1988, maar het lied werd eerder al in 1969 uitgebracht door Dusty Springfield. Kom.

Ja, heel anders, hè? Misschien meer iets voor de zondagochtend als je net uit bed komt. Ja, maar eigenlijk moet je dan in bed blijven natuurlijk. Croissantje erbij, eitje en lekker ontbijten zo. Klinkt goed, klinkt fijn, maar die van UB40 en Chrissie Hynde mag er natuurlijk ook zijn. Hey, je luistert naar de Muziekmiddag. Fijn dat jij erbij bent. We gaan snel door met de Puma's samen met Snelle. Hey.

0: Kaching.
1: Dank je wel, Shania. Shania Twain met Kaching. Toch wel een kritisch lied, hè? Over toch maar die drang om steeds maar nieuwe spullen te kopen, geld uit te geven. Dat is helemaal nergens goed voor. We gaan snel verder met Demiano David, Tyla en Nell Rodgers.

Fijne muziek op je radio. Nu van America met You Can Do Magic. Fijn dat jij luistert naar de muziekmiddag. Tot 6 uur ben ik bij je. Ik ga nog even wat fijne platen voor je uitzoeken. Eentje heb ik al gevonden hoor, dat is Amy Winehouse. Van het legendarische album Back to Black. En dit is de gelijknamige titel van dat lied.

0: Bij de tuinmachineshop.nl vind je alles voor jouw tuin. Maai met Stiga, snoei met Stiel, grill met Bersted of Ovier. Of je nu maait, snoeit of gezellig buiten kookt, wij hebben het in huis. De tuinmachineshop.nl.
1: Het leukste uitje voor het komend Pinksterweekend. Het Sinfonietta String Festival Zeeland. Volg de muziekroute in Veren. Luister in Middelburg naar Schubert's magistrale strijkquintet. En geniet in de grote kerk Veren van Persische klanken. Mahler's Adagietto, Wagner's Tristan und Isolde en Vivaldi's geliefde De Vierjaargetijden. Bestel nu kaarten op grotekerkveren.nl.
0: Alles voor jouw tuin. Gewoon in onze shop. Detuinmachineshop.nl.
2: Woont u in Beverland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
3: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
4: Pap, die moeten we hebben!
3: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
4: onlineveilingmeester.nl.
5: Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
6: Cool, wil ik ook.
7: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
8: Europakinderhulp.nl.
9: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
10: Onlineveilingmeester.nl. Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
11: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
12: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
16: Omroep Zeeland.
17: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
16: Omroep Zeeland.
18: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de halve marathon in Leiden is een meisje van 15 overleden. Ze werd tijdens het lopen onwel en werd nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten. De 10-kilometer wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. Ook de afstand voor kinderen gaat niet meer door. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur, maar een deel van de ongeveer 200 betogers wilde niet vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op ongeregeldheden. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer. Het is droog en vrij zonnig. Van noord naar zuid wordt het vanmiddag 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook kans op buien. En een stuk kouder. Het wordt maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
19: Hi.
6: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van de ander? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
19: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
20: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
21: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werkende natuur.
22: Voor het maaien van je gras.
21: Voor het reinigen van je terras.
22: Voor het snoeien van je haag.
21: Voor mensen zoals jij. Met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stiel in het hart van de natuur. Sinds 1926.
23: Stiel. Sterk werk.
24: Wij zijn Medipoint.
25: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
26: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
25: En voor de aangepaste fiets van Maria.
27: En zo kan ik er weer op uit.
25: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
28: Medipoint.
25: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
21: Ontdek alle Stieldeals bij jouw Stieldealer.
23: Stiel. Sterk werk.
28: Medipoint.
25: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
29: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
30: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
31: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
32: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
33: 27 mei, demodag scootmobielen.
34: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
35: Omroep Zeeland.
36: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziekmiddag. Met Stefan Dane.
35: Omroep Zeeland.
37: Sometimes I turn off the world. It still keeps me awake. Still spinning around. It feels like a spell that I can't

0: now then.
1: Chef Special met If Not Now Then When. Goeiedag hoor, je luistert naar Omroep Zeeland. Fijn dat je hebt afgestemd op deze zender. Dit uur het jaar van de hit. We gaan terug naar 1987. Natuurlijk hoor je een plaat bij dat jaar. Maar ook wat er toen allemaal gebeurde, internationaal en nationaal. Verder komt er een Zeeuwse samenwerking aan. En Cloud, Toto, Adele. Maar eerst Softcell. Dit is Tainted Love.

0: Een bel voor Adele. Dit was Chasing Pavements. In de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. En nu is het de beurt aan Cloud met...
1: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. Well, I was just a little boy.

Toto met Pamela. Een hit uit 1988. Dan nu een Zeeuwse samenwerking om je vingers maar af te likken van de twee grootste bands uit de provincie, Bluff en Raccoon. Zij sloegen de handen ineen en maakten dit lied Glas. Zij

Het was Madonna in de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Straks gaan we naar het jaar van de hit. 1987 wordt dat. Ik heb er al een plaat bij gevonden. Zometeen hoor je het nieuws uit dat jaar. Maar eerst naar de nieuwste van Bruno Mars. Dit is Risk It All.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Prachtige plaat van Rag & Bone Man. Dit was Skin. Ja, dan nu gaan we naar 1987. En het is een jaar waarin de wereldpolitiek langzaam ontdooit. In december ondertekenen de Amerikaanse president Reagan en Sovjet-leider Gorbachev een verdrag waarmee voor het eerst een hele categorie kernwapens wordt afgeschaft. Het is een belangrijk moment in het einde van de Koude Oorlog. Er is ook onrust. De oorlog tussen Iran en Irak sleept zich voort en zorgt voor spanningen in de Perzische Golf. En economisch krijgt de wereld een klap te verwerken. Op 19 oktober stort de beurs in tijdens Black Monday, met historische verliezen op Wall Street. Dichter bij huis wordt Europa opgeschrikt door de ramp met de veerboot Herald of Free Enterprise bij Zeebrugge. Bij de scheepsramp komen 193 mensen om het leven. In Nederland regeert het tweede kabinet Lubbers. De economie trekt voorzichtig aan naar de crisisjaren, maar de discussie over bezuinigingen en werkloosheid blijven actueel. En in 1987 kwam een van de bekendste liedjes uit van Fleetwood Mac. Dit is Everywhere.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Wow, lekkere opzwepende plaat van Miles Smith en Niall Horan. Dit was Drive Safe. Tot 6 uur hoor je de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Fijn dat jij erbij bent. Hou de radio dus lekker aan voor fijne muziek, zoals deze van Sabrina Carpenter. Oh.

0: Ongediertebestrijding begint bij preventie. Traas Ongediertebestrijding heeft al meer dan 25 jaar ervaring. Ze komen met een duidelijk plan van aanpak hoe je ongedierte een stap voor kunt zijn. Ga nu naar traas.nl en voorkom het ongemak van ongedierte.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
1: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant. Let's
5: go. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
6: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
5: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
6: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
7: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
8: Omroep Zeeland.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Een team van Britse militairen en artsen is aangekomen op het afgelegen eiland Tristan da Cunha in de Zuid-Atlantische Oceaan. Een inwoner is mogelijk besmet met het hantavirus. Hij is aan boord geweest van het cruiseschip de Hondius. De hulpverleners zijn per parachute geland op het verre eiland, omdat er geen vliegveld is. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisator en de burgemeester noemen het afschuwelijk nieuws. In het reglement van de Leiden Marathon staat dat meedoen mag vanaf 16 jaar. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer, het is zonnig bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Zuid-Limburg kans op een bui, verder blijft het droog. Morgen op meer plaatsen buien, meer wind en een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: True Lease met Grenke.
11: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
10: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
11: Precies wat we nodig hadden.
10: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
12: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
10: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
13: Wij zijn Medipoint.
14: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
15: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
14: En voor de sta-opstoel van Toon.
16: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
14: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
17: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
18: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
14: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
19: Ik krijg een vakantiebroertje.
20: Huh?
19: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
20: Cool, wil ik ook.
21: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
22: EuropaKinderhulp.nl.
23: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
24: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
25: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
24: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
26: Omroep Zeeland.
27: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziekmix.

Don't Answer Me van The Alan Parsons Project in de muziekmiddag. Wat goed dat jij erbij bent. En als je net inschakelt, van harte welkom. Fijne muziek hier op je radio. Zoals deze van George Ezra met, ja, zoals altijd heel vrolijk, hè? Anyone for you.

De laatste plaat van Ilse de Lange. En een bijzonder fijne plaat als je het mij vraagt. Dit was Get It Right in de muziekmiddag. We gaan door met Creedence Clearwater Revival. Met ik denk wel het kortste lied van de band. 2 minuut 13 om precies te zijn. Maar wel goed om die nu te horen. Zeker in het weekend. Bad Moon Rising.

Melanie C met I Turn To You. Shakira is weer helemaal terug met een nieuw lied. En als ik dat hoor, dan moet ik een beetje denken aan dat nummer dat ze uitbracht in 2010 rond dat WK voetbal in Zuid-Afrika. Ik krijg gelijk alweer zin in het volgende WK. Deze zomer natuurlijk in Amerika, Mexico en Canada. Misschien heb jij dat ook wel als je deze hoort van Shakira. Dit is Zoo. Come on.

Echte vrienden zijn er natuurlijk altijd. Maar vooral als het even tegen zit. Dit was Queen met Friends Will Be Friends. In de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Fijn dat jij erbij bent. Ed Sheeran staat voor je klaar.

Dat waren de Coors in de Muziekmiddag. Douwe Bob is aan het toeren. Komt dit keer niet in Zeeland. Maar woensdag staat hij wel in de Roma in Antwerpen. En dat is voor Wielzeeuwen toch niet heel ver rijden. Ik denk dat hij deze dan ook al speelt. With You.

Christopher Cross en Ride Like the Wind. Straks om 5 uur praat ik je in Zeeland Nu bij over het laatste Zeeuwse nieuws. Dan natuurlijk ook sport en het weer. En daarna gaan we gewoon nog even door met de muziekmiddag. Allerlei muziek ligt nog voor je klaar.

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Hey ondernemer. Grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
2: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
3: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
4: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
5: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
6: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
7: Oh yeah.
6: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Nu bij Dirk. Unica's jongbelegen plakken. 3,49. Lekker voordelig.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
10: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
9: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Alleen de Emiraten zeggen expliciet dat het om aanvallen door Iran gaat. Hoewel er officieel een wapenstilstand geldt, zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer geweest tussen enerzijds Iran en anderzijds de Golfstaten en het Amerikaanse leger. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisatie noemt het afschuwelijk nieuws. Ook de burgemeester heeft zijn medeleven betuigd. In het reglement staat dat mensen vanaf 16 jaar mogen meedoen aan de halve marathon. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed, is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De eerste Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan dan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Paul Magnier heeft na de eerste etappe ook de derde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De 22-jarige Fransman was de snelste in een massasprint in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. De Nederlander Dylan Groenewegen finishte als derde. De Uruguayaan Thomas Silva behoudt de roze leiderstrui. Het weer, het is zonnig, bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Limburg kans op een bui, verder blijft het droog. Maar morgen op meer plaatsen buien, meer wind en dan een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
13: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
14: Trulies met Genke.
15: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
14: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
15: Precies wat we nodig hadden.
14: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
13: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
14: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
16: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
17: Dynamisch.
16: Maar in de winter wil ik zekerheid.
18: Dat kan. Met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
19: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
20: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
21: Omroep Zeeland.
22: Goedemiddag, Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Stefan Dane.
21: Omroep Zeeland.
23: Onderdelen van een oorlogsvliegtuig opgevist uit de Westerschelde. Goedemiddag, je luistert naar Zeeland nu met verder in deze uitzending. Volop muziek, gezelligheid en ook een beetje strijd bij de Hulster Dweildag. En je wordt ook bijgepraat over de Zeeuwse sport. Het weer, steeds meer bewolking. Er staat een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. En het is met 15 tot 18 graden minder warm dan gisteren. Vanavond en ook morgen kans op buien. Vissers uit Ierseke hebben een deel van een vliegtuigmotor opgevist uit de Westerschelde. Rick van der Wallen van het Scheldeslagmuseum Biervliet mocht het opkomen halen. Het staat nu in de museumruimte en verslaggever Mark van Dam ging er kijken.
24: Als je naar binnen stapt, dan zie je overal vitrines. Je ziet poppen met legerkleding aan. Je ziet granaathulzen. Je ziet een hele hoop spullen die allemaal te maken hebben met wat er hier in de omgeving allemaal gebeurd is tijdens de Tweede Wereldoorlog. Rick van der Wallen is hier de museumdirecteur. Rick, wij gaan kijken naar jouw nieuwste aanwinst.
25: Ja.
24: En als ik het moet beschrijven, ja, dit is nou net geen hoop schoot, maar het is wel verroest. Het is een deel van een motor, denk ik, van een vliegtuig. Vertel, hoe is dit gegaan?
25: Dit is dus een propeller van een vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog. En die hebben ze vorige week opgevist. Die is opgevist door de IJsse 44. De kapitein, Antoine Krijger, die stuurde mij een WhatsAppje met een foto of het iets was voor het museum. Ik zeg, ja, die zouden we wel heel goed kunnen gebruiken voor in de tentoonstelling. En zodoende zijn we er omgegaan in de haven toen ze aankwamen na een week. En dan hebben we gekregen van die meneer.
24: Hoe weet jij dat dit een vliegtuigmotor, een onderdeel is van een vliegtuigmotor, de propeller, van een vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog?
25: Ja, omdat nou dit kop is dus, ja, de propellerkop. En je ziet dus de houten stukken er nog uitsteken. Dat komt omdat dit vliegtuig had houten propellers. En die zijn natuurlijk, toen die gecrashed is in zee, afgebroken door de klap. We moeten hem nog schoonmaken en conserveren. En dan hopen we dus een serienummer tegen te komen, waarmee we dus in Engeland, want we gaan ervan uit dat het een Engelse motor is op dit moment, door de vorm, dan gaan we proberen in Engeland te achterhalen in welk toestel die gelegen heeft en wie de piloot is geweest en of die het heeft overleefd.
24: Want je weet al aan de plek en het soort onderdeel wat je gevonden hebt, weet je eigenlijk van, ja, dat moet uit de Tweede Wereldoorlog zijn.
25: Ja. Ja, we denken nu dat dit dus een propeller is van een Rolls-Royce motor. En die lagen bijvoorbeeld in de Spitfire, in een Engelse jager. En voor nu denken we dat die daarvan is.
24: Wat doet dat met jou als je dan zo'n telefoontje krijgt?
25: Ja, ik vind dat super interessant. Ik ben er ook 's nachts om geweest, om 5 uur. Want die waren natuurlijk vis aan het sorteren bij de overslag. En ze zeiden, kun je er om 5 uur om komen? Dus ik natuurlijk om 4 uur de wekker gezet. Dan ben ik erom gereden. En ja, ik hoop dus dat we kunnen achterhalen wat het verhaal is van deze propeller. En dat we die dus in het museum kunnen gaan vertellen.
23: Nou, dat zou toch mooi zijn als hij dat te weten komt. Wordt misschien wel vervolgd.

0: De binnenstad van Hull staat vandaag in het teken van muziek, gezelligheid en dwelbands tijdens de 31ste editie van de Hulster Dweldag. 20 bands uit Nederland en België trekken door de vestingstad en zorgen voor optredens op verschillende podia. Sommige bands strijden om de hoofdprijs van €750 in de wedstrijdklasse. Anderen spelen gewoon voor de lol in de leutklasse. Verslaggever Nancho Hiddes was erbij op de Grote Markt, waar de sfeer er goed in zat.
1: De muzikale sfeer zit er al goed in hier op de Grote Markt in Hulst. De dwelband WDV Klingen trapt de middag af. Er zijn in totaal 9 podia verdeeld over de hele stad waar de dwelbands optreden. En 8 doen er mee voor de wedstrijd. De overige 12 die doen mee in de leutklasse en zorgen voor de nodige entertainment en muziek. Meneer, wat vindt u tot nu toe van de Hulster Dweldag?
2: Ja, ik had het zien staan en ik kom eigenlijk van Lokeren in België. En ik dacht, wat een ambiance dag, daar ga ik naartoe.
1: Wat vindt u ervan tot nu toe?
2: Oh, ik vond het schitterend, ook de voorstelling er juist. En ik denk dat we een heel zonnige en mooie namiddag tegemoet gaan met heel veel muzikale ambiance.
3: Ik woon hier en ik vind het normaal als er iets gedaan wordt dat je even komt kijken. Dat gaat niet zo lang, maar dat je toch even proeft van de gezelligheid die er is op het moment.
1: Wat vindt u van de muziek?
3: Het ene vind ik al mooier dan het andere, hè? En ik ben hier nog niet zo lang, dus we zien het wel.
1: En waar ligt dat dan aan, dat het ene wat mooier klinkt dan het andere?
3: Omdat sommige groepen hebben meer... dat is niet echt waar zo, maar sommigen hebben veel meer beweging en plezier erin. En dat merk je.
1: Meneer, wat vindt u ervan tot nu toe?
4: Ik sta nog maar net te kijken, maar ik vind het wel leuk. Ik vind het heel leuk.
1: Komt u hier vaker naartoe?
4: Ik ben hier vorig jaar ook geweest. Maar zij komen uit de stad waar ik ook vandaan kom. Dus vandaar.
1: Uit Steenbergen, geloof ik.
4: Ja, dat klopt. Dat klopt, ja. En onze zoon speelt er ook in mee, dus vandaar.
1: En gaat u ook nog naar andere bandjes luisteren of alleen naar het bandje van uw zoon?
4: Ik ga alleen naar dit bandje, want het is vandaag moederdag. En ik moet ook nog langs mijn moeder, dus vandaar.
0: Dat klinkt gezellig daar bij Nancho. Tot 6 uur duurt de Hulster Dweldag en rond die tijd wordt de winnaar bekendgemaakt. Je luistert naar Omroep Zeeland, straks het weer en de sport. Maar nu eerst muziek. In Zeeland nu, dit is Teddy Swims.

Teddy Swims met Bad Dreams. Straks praat Jasper van Tricht hierbij over het laatste Zeeuwse sportnieuws. Eerst praat ik jou bij over het Zeeuwse weer. Steeds meer bewolking en de temperatuur is lager dan gisteren. 15 tot 18 graden bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Later vanavond en vannacht kans op wat regen, vooral in Zeeuws-Vlaanderen. De wind neemt wel iets af. Morgen dan opklaringen, maar ook wat buien. Bij een koude noordwestenwind, windkracht 3 tot 6, wordt het rond 13 graden. Dan dinsdag begint met zon, maar later valt er regen. En ook woensdag en donderdag kans op buien, met mogelijk ook hagel en dan rond de 15 graden.

0: Tijd voor een overzicht van het Zeeuwse sportnieuws. Goedemiddag Jasper.
1: Goedemiddag. Goes kreeg vanmiddag een uitgelezen mogelijkheid zich nagenoeg veilig te spelen in de derde divisie. Maar tegen Meersen leed Goes een zure en dure nederlaag. Verslaggever Roeland van Vliet.
2: Goes verliest hier met 3-4 van hekkensluiter Meersen. De ploeg van trainer Giovanni Sierenveld leek op een gelijkspel af te stevenen, maar kreeg in de blessuretijd toch nog de laatste Limburgse treffer tegen. Voor Goes is dit een enorme teleurstelling. De ploeg moet nu nog steeds vrezen dat het in de nacompetitie van de derde divisie belandt. Goes speelde vooral in de eerste helft niet goed. Bij rust stond het 0-2. En door treffers van Jeremy de Nooijer, Guus de Leeuw en Wiebe Provoost werd het toch nog 3-3. IJsmurk kreeg 5 minuten voor tijd een rode kaart en daardoor kwam Goes met 10 man te staan. En in ondertal ging het toch nog mis. Julian Tilmans doppelde Goes in rouw. Het wordt nu nog spannend voor Goes. In de laatste 2 speelrondes is het alle hands aan dek.
1: Want Goes staat nu 12e in de derde divisie met 3 punten meer dan Groene Ster, dat op de eerste na-competitieplek staat. Goes speelt volgende week uit bij VVSB en op de slotdag thuis tegen Gemert. Kijken we nog even naar de lagere klasse in het Zeeuwse amateurvoetbal. In de derde klasse won HVV 24 gisteravond al met 3-1 van Dia. Vandaag won ook Steen. De ploeg uit Sint-Jansteen versloeg Ter Heide met 4-2. Steen is al zeker van deelname aan de nacompetitie. HVV 24 blijft tweede en ligt ook op koers voor die nacompetitie. Een klasse lager won Klingen met 6-0 van MVS. En ook Klingen heeft de nacompetitie voor promotie nog altijd binnen handbereik. Dan nog biljarten. De 3-banders van Dallinga uit Sluiskeel zijn er niet ingeslaagd de halve finales van de play-offs om de landstitel te bereiken. In Oosterhout verloor de Zeeuws-Vlaamse ploeg kansloos met 8-0 van Team Eekhoorn. Steven van Akker kwam nog het dichtst bij een goed resultaat, maar de Belg verloor met 33-40 van Frans van Kuik. Berry Dallinga, Jean-Paul de Bruin en Peter de Bakker tekenden voor de andere verliespartijen. Dat was het. Straks om 6:10 kun je op tv kijken naar een nieuwe aflevering van Omroep Zeeland Sport. Met daarin een samenvatting van de wedstrijd van Goes tegen Meersen. En ook van de wedstrijden van Hoek en van de Kloetingen van gistermiddag.
0: We zijn weer helemaal bij. Dankjewel Jasper. En dat was deze Zeeland nu bijna voor dit moment. Straks om 6:00 natuurlijk ook het nieuws op televisie. We gaan nog even door met de Rolling Stones. Misschien hoor je dat net wel in de muziekmiddag. Vandaag 63 jaar geleden doken de Stones in de studio voor hun allereerste single. Niet meteen eigen werk, maar een cover van Chuck Berry's Come On. En dat nummer haalt de Britse top 40. En het begin van een carrière die uitgroeit tot een van de langslopende en invloedrijkste in de muziekgeschiedenis. Opvallend detail dan wel. Ondanks het succes speelde de band het nummer later nauwelijks nog live. Maar wij doen dat hier wel in de Muziekmiddag.

Sjalalala. Hey, hey, hey, hey, hey. Ja, dat eind vind ik wel makkelijk om mee te zingen. Max en Andy Grammer waren dat met The Thing I Love. Goedemiddag en leuk dat jij luistert. Tot 6 uur hoor je de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. De Beatles komen er nog aan. No Doubt, Atomic Kitten. Maar eerst deze prachtige plaat van Simply Red. Holding Back the Years.

De eerste single van Atomic Kitten was meteen succesvol. Dit was Whole Again. En van Atomic Kitten gaan we door naar No Doubt. Een gevoelig lied voor Gwen Stefani. Want het gaat over haar relatiebreuk. Dit is Don't Speak.

No Doubt met Don't Speak. Een pijnlijk nummer dus wel voor Gwen Stefani, de zangeres van de band. Zij had 7 jaar lang een geheime relatie met de bassist, Tony Knal. En ja, de bassist die verbrak de relatie en dat leidde tot heel veel liefdesverdriet bij Gwen Stefani. Don't Speak was dat dus in de muziekmiddag. Nick Schilder heeft nieuw werk uitgebracht en dat hoor je nu.

Man, wat passen die stemmen prachtig bij elkaar. Dua Lipa en Chris Martin. En dat pianospel van Chris Martin maakt het dan helemaal af. Dit was Homesick. Gaan we door naar Johanna en Clara Söderberg. Zoals je misschien een beetje kunt horen, komen ze uit Zweden. En ze zitten in de band First Aid Kit. Dit is My Silver Lining.

Muziek uit Zeeland mag natuurlijk niet ontbreken. Dit was Raccoon met The Ones We Seek. De muziekmiddag voor vandaag zit er bijna op. Dank je wel voor het luisteren. Nog een paar platen liggen voor je klaar. En vanaf 6 uur kun je natuurlijk ook naar Zeeland nu kijken op televisie. Word je helemaal bijgepraat over het laatste Zeeuwse nieuws. Dat nieuws vind je natuurlijk ook altijd en overal in onze app en op omroepzeeland.nl. Voor nu nog een hele fijne avond.

0: voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
1: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
0: Koop je tickets voor Andy Warhol The Textiles op museumcobra.nl.
1: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
2: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Heel goed. Kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
2: Fair enough.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
5: Oh yeah.
4: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
6: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en de Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
7: Omroep Zeeland.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
7: Omroep Zeeland.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip de Hondius zijn met het vliegtuig vertrokken vanaf Tenerife. Ze komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het cruiseschip op te halen. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer. Tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. Vandaag heeft Iran een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Tot nu toe zijn de onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open. Vrijdag bleven de deuren dicht na een brand in een datacenter in Almere, waardoor systemen van de universiteit niet werkten. Ook morgen moeten studenten en medewerkers nog wel rekening houden met problemen. Het weer, vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
11: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
12: Oh, wat betekent dat voor mij?
11: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
12: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
11: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
12: En moet ik verder nog ergens op letten?
11: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichten-apps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
13: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
14: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
15: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
16: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
17: Hey, bedankt.
18: Merci.
16: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
7: Omroep Zeeland.
8: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes en wie weet zie je ze terug op tv en onze website.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks Bo.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie Olifant.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
6: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken... en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
7: Omroep Zeeland.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
7: Omroep Zeeland.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 8 Nederlandse passagiers die nog aan boord waren van het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland. Ze vertrokken ruim 2 uur geleden vanaf Tenerife en komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het schip op te halen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog met de VS te beëindigen. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht, het werd 1-2 en zo zakten de Amsterdammers naar de vijfde plaats. In de strijd tegen degradatie deed Telstar goede zaken door met 2-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet Telstar nog met FC Volendam uitmaken wie er degradeert. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Omroep Zeeland.
8: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een van de Fransen die vandaag gerepatrieerd zijn vanaf het cruiseschip Hondius op Tenerife vertoont symptomen van het Hantavirus. Dat zegt de Franse premier Le Cornu. Alle 5 Fransen die op de repatriëringsvlucht zaten, gaan in isolatie. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. 8 Nederlanders zijn nu onderweg naar vliegbasis Eindhoven. Aan boord zijn ook 18 passagiers uit andere landen. Van hen had niemand symptomen van het Hantavirus. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. Het is niet duidelijk hoe het kon dat het 15-jarige meisje toch meedeed. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht, het werd 1-2 en daarmee zakken de Amsterdammers naar de vijfde plaats. FC Twente won met 4-0 van Sparta en stijgt naar plek 3 en daarmee komt Europees voetbal erg dichtbij voor Twente. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op tv.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegbasis Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Aan boord waren ook 18 mensen uit 10 andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht, waarmee 5 Franse passagiers naar huis gingen, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten ze nu in isolatie. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag droneaanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement van de marathon in Leiden mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. In de Eredivisie is de strijd om handhaving en degradatie in de voorlaatste speelronde nog niet beslist. Telstar deed goede zaken door met 3-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet nog in een onderling duel met FC Volendam uitgemaakt worden wie er degradeert. Voor NAC Breda is degradatie al wel zeker. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. Meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Nou, de ene zei dat tegen de andere. Nou, het was toch beloofd dat we binnen 3 maanden weer teruggaan.
1: De Molukse gemeenschap in Zeeland heeft een bijzondere geschiedenis. Ze dachten hier maar even te komen wonen. Maar ze konden niet zomaar terug. Bekijk hun verhaal in de serie Koude Grond. Op maandag op tv bij Omroep Zeeland.

Hoe maak je van Zeeland je thuis als je uit een ander land komt? Een bonus lust bijna iedereen. Maar hoe zit dat met mosselen? Iedere nieuwkomer heeft een eigen verhaal. Thuis in Zeeland. Donderdag op tv bij Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Burien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlanders die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegveld Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Aan boord waren ook 18 mensen uit andere landen. Ze worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht vanuit Tenerife, waarmee 5 Franse passagiers naar huis werden gebracht, vertoonde 1 persoon symptomen van het Hantavirus. Alle 5 zitten nu in isolatie. In Letland is de minister van Defensie opgestapt nadat de afgelopen tijd meerdere drones op grondgebied van Letland zijn neergekomen. Het werd de minister al langere tijd verweten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Deze week kwamen 2 Oekraïense drones neer in Letland die uit koers waren geraakt. Vanmiddag eiste de premier van Letland het vertrek van de minister en zei dat er nu een professional op Defensie moet komen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan in de onderhandelingen met de VS. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de 3e avond op rij is in Apeldoorn gedemonstreerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen de demonstraties uit op ongeregeldheden. Maar vanavond was er opnieuw toestemming van de gemeente voor een demonstratie, tot 8 uur. Omdat het onrustig werd, heeft de ME opnieuw ingegrepen. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. Gisteravond werden 26 mensen opgepakt. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog, maar in het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De laatste minuten van het Eredivisie-duel tussen NAC Breda en SC Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog gespeeld worden. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. NAC meldt dat de wedstrijd om veiligheidsredenen niet in Breda kan worden afgemaakt. Voor de 8 minuten die nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Vanmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda gedegradeerd is uit de Eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Morgen is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

Ken jij de sale van de dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/zeelvandedag en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeel van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeel van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij. Dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29ste keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van de rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg geeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Wat zijn dit jaar de populairste Zeeuwse nummers? Wil je weten hoe Zeeland heeft gestemd? Op Hemelvaartsdag maken Elsa van Herman en Stefan Dane bekend welke nummers de top 40 hebben gehaald. Luister en kijk op Hemelvaartsdag van 8 tot 12 naar de Zeeuwse top 40.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De minister van Defensie van Letland stapt op. Hij kreeg al langer commentaar omdat meerdere drones op grondgebied van Letland terechtkwamen. Dat gebeurde vorige week ook. De premier vroeg vanmiddag om zijn aftreden omdat hij de verdediging van het land niet op orde had. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zat vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. In 2023 kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede voor haar campagne voor vrouwenrechten en de afschaffing van de doodstraf. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden de projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van de rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg heeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.